Zeer zijn ik meint, is hij jouw zwester kwijt. Es wär wahrscheinlich das Beste quer, ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank.